Iedereen. Ik geet gedenk ik stuk die zeer. Niet geweet ik ga het vent en aan hoe. Ik geet gedenk ik stuk die.